0: SOBFM, streekomroep de Bevelanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
2: 105 SO.

0: SOBFM. Streekomroep de Bevelanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden.
0: 105 SOBFM.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is,

0: SOBFM, streekomroep de Bevelanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
0: 105 SOBFM.

In de polder, aan het water of in de stad. Beveland raakt je. Streekomroep de Bevelanden.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Noord-Korea gebruikte de voorbije jaren regelmatig de luchthaven daar om raketten af te vuren. Japan heeft zeker 2 raketten waargenomen. Ze kwamen buiten de economische zone van Japan neer in zee. In Vlaardingen is een kapperzaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker incidenten rond kapsalons. De reden voor die aanslagen is onduidelijk, maar er wordt gespeculeerd over oneerlijke concurrentie. De bestookte kappers zouden onder de gangbare prijzen werken voor een knipbeurt. 2 doden en 2 gewonden bij een verkeersongeluk in het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg N233, kort voor 11 uur gisteravond. De weg blijft nog zeker een paar uur afgesloten. Een van de auto's is op zijn kop in de berm terechtgekomen. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Er zijn brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters ingezet in Kesteren. Panama heeft na de aardbeving van vrijdag zeker 200 naschokken geregistreerd. Door de beving met een kracht van 7,7 werden veel huizen verwoest. In Panama is de noodtoestand van kracht. Er zijn geen meldingen van dodelijke slachtoffers. Wel zijn er bijna 30 gewonden en raakten bijna 1000 huizen beschadigd. De overheid trekt tot $100 miljoen uit voor de steun aan de Panamese bevolking. Het Panama-kanaal is niet verstoord door de aardbeving.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. In Vlaardingen is een kapperzaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. Twee doden en twee gewonden bij een verkeersongeluk in het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg N233, kort voor 11 uur gisteravond. De weg blijft nog zeker een paar uur afgesloten. Panama heeft na de aardbeving van vrijdag zeker 200 naschokken geregistreerd. Door de beving met een kracht van 7,7 werden veel huizen verwoest. In Panama is de noodtoestand van kracht. Het weer, eerst nog mistbanken en fris, later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan. Je hebt nu vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel staat 7 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. Kort nadat Burnham in juli aantrad, stelde hij in Downing Street de vraag of er in 2016 Russische inmenging was bij het referendum om uit de EU te stappen. Het antwoord was ja, details gaf hij niet. Rusland verspreidde volgens Burnham ook desinformatie bij de recente Duitse en Franse verkiezingen. Hij noemt Rusland onze vijanden en hoopt dat kiezers inzien dat politieke onrust wordt aangespoord door de Russen. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Noord-Korea gebruikt de voorbije jaren regelmatig de luchthaven om daar raketten af te vuren. Japan heeft zeker 2 raketten waargenomen. Ze kwamen buiten de exclusieve economische zone van Japan neer in zee. In Vlaardingen is een kapperszaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker incidenten rond kapsalons. De reden voor die aanslagen is onduidelijk, maar er wordt gespeculeerd over oneerlijke concurrentie. De bestookte kappers zouden onder de gangbare prijzen werken voor een knipbeurt. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. 2 inzittenden zijn zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. 1 van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. Van de andere kwam door de klap de hele motor op straat te liggen. De N233 tussen de A15 en Kesteren blijft voorlopig dicht.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Er staat nu 70 kilometer file in de regio. Je hebt onder andere vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en afrit Budel staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A2 richting Utrecht heb je tussen afrit Veghel en Waardenburg 20 minuten vertraging. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam, vanaf Zevenbergse Hoek 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Oosterhout en knooppunt Zonzeel staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. In Vlaardingen is een kapperszaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker incidenten rond kapsalons. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits verloopt over het algemeen niet drukker dan gebruikelijk. Ongelukken veroorzaken wel de meeste vertraging. Zo loopt het behoorlijk vast op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder ging het mis en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Reken hier op 3 kwartier extra reistijd. Dan naar de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Deel ben je 20 minuten langer onderweg. Op de A16 Breda richting Rotterdam, vanaf de Moerdijkbrug 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf Geertruidenberg heb je een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Met de Kind Eerstwet willen de D66-Kamerleden kinderen binnen 48 uur kunnen helpen zonder dat ze telkens hun verhaal moeten doen. Kinderen kunnen straks worden gehoord zonder toestemming van ouders als die mogelijk betrokken zijn bij de mishandeling. Nu is voor elk contact met het kind eerst toestemming van ouders of voogden nodig. De omstreden reclamespotjes van president Donald Trump zijn door een rechter van de buis gehaald. De reclames in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen zijn met belastinggeld betaald en dat mag niet. De zaak was aangespannen door burgerrechtenbeweging Common Cause. De rechter verbood de reclamespotjes verder uit te zenden. Het is nog onduidelijk of Trump het gebruikte budget terugstort. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. Kort nadat Burnham in juli aantrad, stelde hij in Downing Street de vraag of er in 2016 Russische inmenging was bij het referendum om uit de EU te stappen. Het antwoord was ja, details gaf hij niet. Rusland verspreidde volgens Burnham ook desinformatie bij de recente Duitse en Franse verkiezingen. Hij noemt Rusland onze vijanden en hoopt dat kiezers inzien dat politieke onrust wordt aangespoord door de Russen. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. 2 inzittenden zijn zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. 1 van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. Van de andere kwam door de klap de hele motor op straat te liggen. De N233 tussen de A15 en Kesteren blijft voorlopig dicht.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 225 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk staat 20 kilometer file met 35 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum vanaf Oosterhout 20 minuten tijdsverlies. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 9 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. De omstreden reclamespotjes van president Donald Trump zijn door een rechter van de buis gehaald. De reclames in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen zijn met belastinggeld betaald en dat mag niet. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk op de weg, zoals gebruikelijk. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Ridderkerk staat 26 kilometer file met 35 minuten vertraging. Daarna de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf Geertruidenberg 20 minuten tijdsverlies. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam doe je er tussen Willemstad en afrit Numansdorp 25 minuten langer over. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Door een eerder ongeluk tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel ben je nog 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De opperbevelhebber van de NAVO wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. De speech van NAVO-generaal Greenwich komt op een spannend moment. Zogeheten hybride aanvallen komen geregeld voor, vermoedelijk in opdracht van de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Met de Kind Eerstwet willen de D66-Kamerleden kinderen binnen 48 uur kunnen helpen zonder dat ze telkens hun verhaal moeten doen. Kinderen kunnen straks worden gehoord zonder toestemming van ouders als die mogelijk betrokken zijn bij de mishandeling. Nu is voor elk contact met het kind eerst toestemming van ouders of voogden nodig. Saoedi-Arabië heeft een jemenitische Houthi-raket neergehaald. Het voorbije weekend vielen de Houthis de vliegvelden van Riyadh en Dammam aan met zeker 14 doden en honderden gewonden tot gevolg. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken ziet een verdere escalatie in een regio die sowieso al zwaar onder druk staat. Nederland is in elk geval solidair met Saoedi-Arabië. Ook de Amerikanen zouden willen helpen met aanvallen op jemenitische Houthis. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt.
0: SOBFM Weerbericht.
1: Het weer, eerst nog mistbanken en fris, later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt minder druk op de weg. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide staat 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dan naar de A58, Breda richting Tilburg, vanaf knooppunt Galder 20 minuten tijdsverlies. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, tussen Waalwijk en Vlijmen 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De opperbevelhebber van de NAVO wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. De speech van NAVO-generaal Greenwich komt op een spannend moment. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Saoedi-Arabië heeft een jemenitische Houthi-raket neergehaald. Het voorbije weekend vielen de Houthis de vliegvelden van Riyadh en Dammam aan met zeker 14 doden en honderden gewonden tot gevolg. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Het weer, eerst nog mistbanken en fris, later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverland.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 6 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Dan naar de A58 Tilburg richting Eindhoven. Vanaf Moergestel ben je 10 minuten langer onderweg. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Dierentuinen die niet meegaan met nieuwe inzichten over dierenwelzijn moeten straks harder kunnen worden aangepakt. Erkens wil het meteen ook makkelijker maken voor dierentuinen die willen investeren in betere verblijven. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het vuur ontstond vannacht rond 3 uur en breidde zich razendsnel uit over het hele terrein. Omliggende woningen bleven gespaard. De Marché des Enfants Rouges bestaat al sinds 1615 en is nog steeds in gebruik. De markt en de buurt zijn vernoemd naar een weeshuis dat er in de 17e en 18e eeuw stond. NAVO-generaal Greenwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. De speech van de opperbevelhebber van de NAVO komt op een spannend moment. Geregeld komen er hybride aanvallen voor, vermoedelijk door de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt.
0: SOBFM Weerbericht.
1: Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maximaal vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen in de regio, te beginnen op de A58 richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot staat 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En op de N279 Roermond richting Den Bosch doe je er tussen Helmond Noord en Beek en Donk 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. NAVO-generaal Grinchwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolgen, is de boodschap. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maxima vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A29 richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Numansdorp en knooppunt Hellegatsplein staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met B.

herfst. Blaadjes die vallen, dagen die korter worden en SOBFM. Streekomroep De Beverlanden.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Dierentuinen die niet meegaan met nieuwe inzichten over dierenwelzijn moeten straks harder kunnen worden aangepakt. Erkens wil het meteen ook makkelijker maken voor dierentuinen die willen investeren in betere verblijven. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het vuur ontstond vannacht rond 3 uur en breidde zich razendsnel uit over het hele terrein. Omliggende woningen bleven gespaard. De Marché des Enfants Rouges bestaat al sinds 1615 en is nog steeds in gebruik. De markt en de buurt zijn vernoemd naar een weeshuis dat er in de 17e en 18e eeuw stond. NAVO-generaal Greenwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. De speech van de opperbevelhebber van de NAVO komt op een spannend moment. Geregeld komen er hybride aanvallen voor, vermoedelijk door de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt.
0: SOBFM Weerbericht.
1: Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maxima vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A29 richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beierland en knooppunt Heddegastplein staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB, verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. NAVO-generaal Grinchwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolgen, is de boodschap. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maxima vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en ben je 40 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Nederland is met de EU bereid om visumbeperkingen op te leggen aan Russische diplomaten, oud-soldaten en burgers. Dat heeft minister Tom Berendsen gezegd bij zijn aankomst in Luxemburg voor de vergadering met alle buitenlandministers. In de EU wordt al een tijdje gesproken over zulke maatregelen, tot nu toe zonder meerderheid. Het onderwerp is weer actueel na de mislukte droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Een van de twee verdachten kwam op een toeristenvisum de EU binnen. In de Dominicaanse Republiek is een 34-jarige Nederlander opgepakt wegens drugsmokkel. In zijn bagage zaten 25 pakketten met cocaïne. De Nederlander werd gearresteerd op het vliegveld van Punta Cana, vlak voordat hij naar Parijs zou vliegen. Hij liep tegen de lamp op een dag dat extra op drugsmokkel werd gecontroleerd in Punta Cana. In Duitsland is minister Bärbel Baas voorlopig opgestapt om persoonlijke redenen. De minister van Arbeid en Sociale Zaken is ook medevoorzitter van de sociaaldemocratische SPD. Baas wilde tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken. Ze kwam onlangs ook onder vuur te liggen, omdat haar politieke tegenstanders haar verwijten bewust pensioenhervormingen te frustreren. Bärbel Baas is sinds mei vorig jaar minister. Daarvoor was ze voorzitter van de Bondsdag. Een groot deel van het openbare leven bij onze zuiderburen ligt vandaag stil door stakingen. Scholen zijn dicht, openbaar vervoer rijdt nauwelijks en er wordt geen huisvuil opgehaald. Ook bij de Vlaamse omroep VRT is het werk neergelegd. Met de staking protesteren de Vlamingen tegen voorgenomen bezuinigingen van de regering De Wever. Zijn regering verkeert in een crisis, de coalitiepartijen steggelen over de begroting. De staking heeft ook gevolgen voor treinreizen van en naar Nederland, zegt de NS. Op 9 november wordt een besluit genomen over verdere acties in België.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maxima vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB, verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland is met de EU bereid om visumbeperkingen op te leggen aan Russische diplomaten, oud-soldaten en burgers. Dat heeft minister Tom Berendsen gezegd bij zijn aankomst in Luxemburg voor de vergadering met alle buitenlandministers. In de Dominicaanse Republiek is een 34-jarige Nederlander opgepakt wegens drugsmokkel. In zijn bagage zaten 25 pakketten met cocaïne. In Duitsland is minister Bärbel Baas voorlopig opgestapt om persoonlijke redenen. De minister van Arbeid en Sociale Zaken is ook medevoorzitter van de Sociaaldemocratische SPD. Een groot deel van het openbare leven bij onze zuiderburen ligt vandaag stil door stakingen. Scholen zijn dicht, openbaar vervoer rijdt nauwelijks en er wordt geen huisvuil opgehaald. Ook bij de Vlaamse omroep VRT is het werk neergelegd. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maxima vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in het zuiden van het land op de N595, Valkenburg richting Wittem. Vanaf Berg en Ter Blijt ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. Eén met Beverlanden.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163...

0: 60 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor en het hoogste aantal in jaren. Ook bij tieners tussen de 15 en 19 jaar is een lichte stijging te zien van 6%. In die groep ging het om ruim 2900 ingrepen. Een duidelijke verklaring voor de stijging heeft de gezondheidsinspectie niet. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. De tiener schoot waarschijnlijk met een jachtgeweer op de medewerkers, maar kon al snel worden opgepakt. Geen van de slachtoffers verkeert in levensgevaar. Over het motief van de jongen is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat het incident losstaat van de landelijke onderwijsdemonstraties. Twee Franse ministers reizen vandaag nog af naar de school in Marseille. Europa moet opstaan en de leiding nemen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Die dringende oproep heeft de Oekraïnse buitenlandminister Sibiya gedaan aan zijn Europese collega's in Luxemburg. Volgens hem houden alleen harde besluiten raketten tegen en moet Europa Rusland nu een halt toeroepen. Zijn uithaal volgt op recente acties van de VS, zoals een nieuwe omstreden dieseldeal met Rusland en de uitspraak van president Trump dat er een nieuwe Oekraïnse president moet komen. En de Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikaanse wetenschappers Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen die prestigieuze prijs voor hun onderzoek naar hoe overheden en centrale banken economische schommelingen kunnen opvangen. Volgens de Zweedse Academie helpt hun werk om de economie beter te stabiliseren. Met de bekendmaking van deze laatste prijs, de enige die niet bedacht is door Alfred Nobel zelf, is het Nobelprijsseizoen van dit jaar afgesloten.
1: SOBFM Weerbericht.
0: Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: de Beverlander ook op de eerste dag van de week. Dus kan ik weer zeggen, hoi Ad.
1: Hey, goeiemiddag.
0: Ja.
1: Oh, voor mij nog morgen, want ik ben er niet zo heel erg lang op.
0: Oké. Nee, precies. Nou, dat is vandaar dan. Sorry, mijn goeiemorgen.
1: Ja.
0: Oké. Olivia Dien, dat was de aftrap van deze week. Hesselsvullingen, elke maandag, woensdag en vrijdag. U kent ons. Daarmee zaten we dus in het jaar 2025 met dit Man I Need. Olivia Lauren Dien heet zij eigenlijk. En het Lauren, dat schrijf je heel mooi. Dat schrijf je L-A-U-R-Y-N.
1: Oh, dat is weer eens wat anders. Ik had een E verwacht.
0: Nee. Dat is echt dus een hele mooie, een beetje een chique Lauren, zeg maar.
1: Ja.
0: Olivia Lauren Dien. Zij komt zelf uit het jaar 1999 en natuurlijk uit Engeland, hè. Good Time van Owl City en Carly Rae Jepsen vond ik terug. Ik dacht, die gaan we doen. En dat komt uit het jaar 2012. En dat is eigenlijk een soort van elektronica project, hè? Dit Owl City.
1: Mm-hmm.
0: Van de Canadese zanger Carly Rae Jepsen. En dan geniet met ons mee van Good Time.

0: Nou, dat lijkt me wel, met Carly Rae Jepsen erbij.
1: Ja.
0: Ja, en er zit een ontzettend leuke clip bij dit nummer.
1: Mm-hmm.
0: Al zit die in Carly, ja, die heb je wel eens gezien, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: Je weet, ik ben ontzettend clip-minded.
0: Ja, nou ja, ik doe dat ook wel eens hoor, uit nieuwsgierigheid dan, hè? Maar dit is echt een hele leuke. Good Time, dat zat dus in het jaar 2012. En dat was toen de eerste single van Owl City's vierde album alweer. En dat album dat heette The Midsummer Station. Nou, dat geeft ons wel een beetje zomergevoel alvast.
1: Nou, dat zou wel lekker zijn. Maar zo overdreven warm vind ik het toch niet.
0: Nee, maar jij zoekt het op een paar keer per jaar, hè?
1: Ik zoek het ook een paar keer per jaar. Over drie weken ben ik weer weg.
0: De mazzelaar. Hij wel. Wij niet, want wij gaan heel wat anders doen. We gaan Sowing the Seeds of Love doen. Dat is een ander verhaal, hè?
1: Ja.
0: Dan zitten we in 1989 met Tears for Fears. En die band die is al opgericht in 1981. En eigenlijk was het in het begin zeg maar een soort van een new wave en new romantic groep. Maar later zijn ze een klein beetje bijgedraaid. En dan krijg je iets heel moois. Sowing the Seeds of Love. Tears for Fears, zoals gezegd, 1989.

0: Zo heet de nummer Rush Rush Paula Abdul uit 1991. Zij heet Paula Julio Abdul, dan we toch met mooie namen bezig zijn.
1: Ja.
0: Ja, en zij komt uit het jaar 1962 en geboren in San Fernando.
1: Waar ligt dat?
0: In Amerika.
1: Ja, dat snap ik maar. Waar? Ja. Weet je ook niet.
0: Californië.
1: Oh, Californië.
0: Ja, dus ja. Eigenlijk, het valt een beetje onder de Los Angeles County.
1: Oh, oké. Okay. Daar dus. Ja, ja. Ja. Ik kwam me wel bekend voor, maar ik wist even niet wat lag.
0: Nee, ik zou er wel eens naartoe gaan trouwens, maar dat is een ander verhaal.
1: Ja, ik zit zo de foto's van Paula Abdul te kijken.
0: Oh.
1: Voor de leeftijd.
0: Nou toch?
1: Prima.
0: Ja, ze is van jouw leeftijd, hè?
1: Ja, ze is van mijn leeftijd. Goed jaar, 1962.
0: Nou, dat zijn we jouw horen. Ik ben het wel met je eens hoor. Oh my. Van Paula Abdul gaan wij van 1991 naar 1968. En dan doen we met de Monkees en hun Daydream Believer. En dan zitten we weer in Amerika. Ja, de jaren 60 natuurlijk met die bekende televisieshow waar ik het wel eens over gehad heb, hè. Daarmee zijn ze eigenlijk heel erg bekend geworden, maar zeker ook met dit Daydream Believer 1968, The Monkees.

0: Daydream Believer, soms kan het mooi zijn, denk ik dan, hè?
1: Een beetje dagdromen, ja.
0: Ja, moet af en toe eens kunnen. Met de Monkees was dit in 1968. Voor hun begon het hier zo in Nederland al twee jaar eerder. Met The Last Train to Clarksville, 1966.
1: Oh, dat is ook wel leuk.
0: Ja, ja. En natuurlijk ook I'm a Believer.
1: Ja.
0: Ook in 1966.
1: Ja. Ja, ja. Het is allemaal een beetje hetzelfde, hè? Qua muziek.
0: Ja, dat klopt. Ja, maar wel, ja. Lekker, wel lekker.
1: Maar wel lekker, ja.
0: Ja, ik vond het nummer terug van Genesis, Invisible Touch uit 1986. En laat ik nou toevallig te weten gekomen zijn dat Phil Collins, die niet zo goed te pas geweest is de laatste jaren, toch van plan is om weer de draad erop te pakken. Hij wil de studio weer in, want hij zegt, ik heb nog muziek liggen waar ik wat mee wil gaan doen.
1: Oh, ik dacht live optreden, is dat
0: nee,
1: niet dat ook aan doen?
0: Nee. Hij wil wel weer muziek gaan maken en hij heeft het zelfs over nieuwe muziek, of tenminste de muziek die hij nog heeft, weer opnieuw gaan doen, zeg maar.
1: Oh, oké. Okay. Ja, het geld is op.
0: Nou,
1: hij is behoorlijk uitgekleed door zijn exen.
0: Oh, dat bedoel je?
1: Ja.
0: Ja, dat is ook wel zo. Ja, dat is de eigen schuld, hè?
1: Ed Kreng heeft zelfs zijn eigen gouden platen verkocht.
0: Oh ja, dat was het zo. Hij heeft een paar exen, hè, geloof ik.
1: Ja, daarom.
0: Een stuk of drie, dacht ik. Ja, zoiets. Nou ja, goed, oké. Okay. In deze tijd was het allemaal nog niet aan de orde. Met Genesis gaan wij naar mijn derde album. Dat heette ook Invisible Touch. En ja, dan zitten we toch wel echt eventjes weer in het echte Genesis gebeuren van 1986.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de inspectie gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Ruim 2,5 keer zoveel als het jaar ervoor. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. Die kon al snel worden opgepakt. De twee zijn niet in levensgevaar. Europa moet opstaan en de leiding nemen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Die dringende oproep heeft de Oekraïnse buitenlandminister Sibiya gedaan aan zijn Europese collega's in Luxemburg. En de Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikaanse wetenschappers Robert Hall en Michael Woodford. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg ben je 5 minuten langer onderweg door de grenscontroles. En tot zover de ANWB, verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: Dit is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Dat helemaal. En we waren zelfs even een Junior's Farm. En dat was allemaal dankzij Wings 1974. Natuurlijk geschreven door Paul McCartney. Nog in die tijd van Paul en Linda McCartney, hè?
2: Ja.
1: Uh-huh. En dan die band Paul McCartney en Wings. Ik las een stukje van iemand die Paul McCartney en Wings live gezien heeft destijds. Dat heb ik niet gezien, want Paul McCartney zelf al, maar niet met de Wings erbij. Maar die was toch wel enthousiast.
2: Ja, ik begreep dat ze best mooie optredens
1: ja, dat bedoel ik destijds. Maar. Ja, dat vond hij dus ook toen. Dit nummer werd trouwens nummer 3 in Amerika en nummer 16 in Engeland. En van Wings maken wij een sprongetje in de tijd weer, want we gaan naar 1989. En dat doen we dan met Malcolm McLaren. Malcolm Robert Andrew McLaren. Hij kwam uit het jaar 1946, want sinds 2010 is hij niet meer onder ons. Ja, dan moet je maar een beetje beter je best doen om wat gezond te leven natuurlijk, hè?
2: Ja, dat is niet zo heel erg oud. Dat is ergens halverwege de 60.
1: Ja, maar hij maakte er ook wel een beetje een toestand van.
2: Ja.
1: Hij was dus muziekproducent, producent en ook muzikant, maar hij zat ook in de Sex Pistols.
2: Ja, en als je weet wat dat voor band is, dan weet je al genoeg over zijn levensstijl.
1: Dat bedoel ik maar.
2: Had denk ik met seks te maken, maar wel met een hoop drank en drugs.
1: Ja, echt. Maar dan toch heeft hij heel wat moois gemaakt in 1989. En daar gaan wij nu naartoe. Something Jumping in Your Shirt.

0: ja, dat zijn er van die platen. Ik schrijf dan zeg maar gewoon met ouderwetse pen en papier wel eens dingetjes op. En ik heb hier achter geschreven, toen ik dit programma samenstelde, helemaal draaien.
1: Ja, okay.
0: Dus niet doorheen kletsen, bedoel
1: ik. Ja, nee, ik moet altijd lachen. Nou, over pen en papier begint.
0: Ja?
1: Ik heb de lijsten altijd in mijn tablet staan, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar soms is er wat anders dan bij jou, want dan heb je net nog iets veranderd of zo. En dan kijk ik op dat papiertje van jou. Man, dat je daar wijs uit kan. Ja. Je hebt echt een, laten we het zo zeggen, een doktersgodsgericht.
0: Ik wou het net zeggen. Dus eigenlijk alleen voor mezelf.
1: Ja, maar zelf kom je er ook niet altijd uit.
0: Nou, het valt mee. Ik schrijf het nu in blokletters. Dus
1: oké. Ja.
0: Oké. Maar dat was er dus. Eva Cassidy met dat Fields of Gold uit 1998. Eva Marie Cassidy, zij heeft maar kort geleefd van 1963 tot 1996. Uit Amerika kwam zij. En zij is vooral de dame van de covers. Hè. Zij heeft ook gedaan Songbird bijvoorbeeld. Mm-hmm. Time After Time heeft ze zelfs gedaan.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Ja. En ook True Colors.
1: Oh, ja. Ook van Cyndi Lauper. Ja.
0: Ja, de koningin van de covers, zeg maar. Ja. Van 1998 gaan we naar 2011 en dan komen we terecht bij Birdie met haar Skinny Love. Eigenlijk geschreven door de Amerikaanse muzikant Justin Vernon. En oorspronkelijk uitgebracht ook door zijn band. Die band die heette Bon Iver in 2007. Maar toen dacht Birdie, dat kan ik ook. En dat heeft ze gedaan in 2011. Skinny Love, hier is zij, Birdie.

0: Birdy met haar Skinny Love. En deze Birdy heeft zo'n mooie naam, hè? Jasmine Lucilla Elizabeth Jennifer van den Bogaarde.
1: Van den Bogaarde? Ja, je zou bijna denken dat ze uit Nederland kwam.
0: Dat is niet helemaal het geval. Maar die naam den Bogaarde, dat schrijf je trouwens met B-O-G en dan A-E-R-D-E.
1: Ja, nou vind ik toch Nederlands of Belgisch.
0: Ja. Nee, maar ze komt echt uit Engeland.
1: Ja.
0: En ze heeft trouwens de Open Mic UK 2008 gewonnen.
1: En dat
0: toen
1: is?
0: Was ze nog maar 12 jaar.
1: Wat was dat?
0: De Open Mic, dat is een live muziekcompetitie voor zangers, en ook wel vocalisten en soloartiesten, georganiseerd door een management, wat ik hier natuurlijk niet mag noemen.
1: Mm-hmm.
0: Dat gebeurt allemaal in Engeland. En de deelnemers die doen dan mee aan, eerst aan regionale audities, om ze dan te kwalificeren voor live optredens tijdens de live muziekshow zelf.
1: Oh, een soort talentenshow.
0: Ja, dus, inderdaad. Ja. Ja,
1: en dat waar we dus tegenwoordig tig van hebben, waar ik nooit naar kijk.
0: Nee, maar dat was dus toen voor haar start, haar ontdekking.
1: Oké. Okay.
0: Voor deze Birdy met haar Skinny Love. 2011 was dit. We kijken op de klok af.
1: Ja, 2 uur.
0: Oei, bijna 2 uur dan, hè. Nou, dan gaan we nog wel wat moois doen. Dan gaan we nog even iedereen bedanken, want dan gaan we naar Thank You van deze Canadese zangeres Alanis Morissette. Dat kwam uit op haar album Supposed Former Infatuation Junkie uit 1998.
1: Oké. Okay.
0: Zo heet het echt. Wij zeggen dank voor het luisteren naar deze Hesselschudding van de maandag. We zijn natuurlijk woensdag weer met een nieuwe Hesselschudding. Dat gaan we doen. Woensdag door met een nieuwe Hesselschudding en dan ook met de Beatleplaat van de week. Graag tot dan. Maak er nog een hele fijne dag van. Dag!

0: SOBFM. Streekomroep de Bevelanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van die extra vraag komt door asielzoekers die in tegenstelling tot arbeidsmigranten vrijwel allemaal in Nederland blijven. Zij komen voornamelijk terecht in de toch al krappe sociale huursector. Het Economisch Instituut waarschuwt dat migratie daarmee veruit de grootste drijfveer wordt voor de bouwopgave. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor en het hoogste aantal in jaren.

0: Ook bij tieners tussen de 15 en 19 jaar is een lichte stijging te zien van 6%. In die groep ging het om ruim 2900 ingrepen. Een duidelijke verklaring voor de stijging heeft de gezondheidsinspectie niet. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. De tiener schoot waarschijnlijk met een jachtgeweer op de medewerkers, maar kon al snel worden opgepakt. Geen van de slachtoffers verkeert in levensgevaar. Over het motief van de jongen is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat het incident losstaat van de landelijke onderwijsdemonstraties. Twee Franse ministers reizen vandaag nog af naar de school in Marseille. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord bij de dokter. Zo blijkt uit een groot onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Vooral vrouwen tussen de 25 en 54 jaar met onverklaarbare klachten stuiten op onbegrip in de spreekkamer. Een grote meerderheid wil meer voorlichting en onderzoek naar specifieke vrouwenziekten en de overgang. Op de werkvloer praten vrouwen moeilijk over hun klachten, wat bij een kwart tot vervroegd pensioen leidt.
1: SOBFM, weerbericht.
0: Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOB.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Ruim 2,5 keer zoveel als het jaar ervoor. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. Die kon al snel worden opgepakt. De twee zijn niet in levensgevaar. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord bij de dokter. Zo blijkt uit een groot onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen. Dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland. En een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam 10 minuutjes vertraging. Tussen Hoge Heide en knooppunt Zoomland rijdt het langzaam. En na een ongeluk is er maar 1 rijstrook open van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Vanaf de Moerdijkbrug nu al 5 kilometer file en een half uur vertraging. Je kan omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM. Streekomroep de Bevelanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gingrich op een veiligheidstop in Warschau. Met zijn zogeheten overwinningstheorie wil hij de bondgenoten geruststellen en Rusland afschrikken. Volgens Gingrich is een conflict niet onafwendbaar, maar moet de alliantie wel opgewassen zijn tegen de toenemende Russische hybride aanvallen. Hij benadrukte dat de toewijding van de VS aan de NAVO buiten kijf staat. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van die extra vraag komt door asielzoekers die in tegenstelling tot arbeidsmigranten vrijwel allemaal in Nederland blijven. Zij komen voornamelijk terecht in de toch al krappe sociale huursector. Het Economisch Instituut waarschuwt dat migratie daarmee veruit de grootste drijfveer wordt voor de bouwopgave. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Zweden wil dat de Europese Commissie met voorstellen komt die juridische en financiële risico's voor de lidstaten voorkomen. Het geld staat nu geparkeerd in België, waar men bang is voor Russische tegenacties. Ook haalde Zweden uit naar EU-landen die blijven afwachten en nog altijd meer geld betalen aan import uit Rusland.

0: land dan aan steun aan Oekraïne. En een 32-jarige militair van de Koninklijke Marechaussee is veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat de man jarenlang vertrouwelijke informatie uit politiesystemen opvroeg en doorspeelde. In ruil voor die data kreeg de opperwachtmeester geld en cocaïne. Volgens de rechter bracht hij met zijn handelen de veiligheid van mensen en de samenleving ernstig in gevaar. Naast de celstraf mag de militair de komende 5 jaar niet meer voor de overheid werken.
1: SOBFM, weerbericht.
0: Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd op knooppunt Ridderkerk. De weg is daar dicht, de vertraging meer dan een uur. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Klaverpolder. Omrijden doe je via Zevenberg over de Haringvlietbrug. Parkeer is de A17, verder over de A59 en via de A29 richting Rotterdam. In Zeeland op de N62, Belgische grens Borselen, bij de aansluiting met de N1. 61, 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gingrich op een veiligheidstop in Warschau. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. En een 32-jarige militair van de Koninklijke Marechaussee is veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat de man jarenlang vertrouwelijke informatie uit politiesystemen opvroeg en doorspeelde. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt verkeer langzaam over de A16 Breda-Rotterdam na een ernstig ongeluk bij knooppunt Ridderkerk. Zijn er maar 2 rijstroken open. Zodoende 7 kilometer file en meer dan een uur vertraging. Omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Numansdorp wel 7 kilometer file en bijna een half uur vertraging. Verder 10 minuten vertraging als je over de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch rijdt. 7 kilometer file bij afrit Waspik. En op de N273 Maaseik-Venlo bij Beegden 2 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM, streekomroep de Bevelanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De aanval trof onder meer ketens als Leclerc en Intermarché. Intussen kampt ook Ahold Delhaize, de moederorganisatie van Albert Heijn, met een grote IT-storing die bestellen onmogelijk maakt. Het is onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gingrich op een veiligheidstop in Warschau. Met zijn zogeheten overwinningstheorie wil hij de bondgenoten geruststellen en Rusland afschrikken. Volgens Gingrich is een conflict niet onafwendbaar, maar moet de alliantie wel opgewassen zijn tegen de toenemende Russische hybride aanvallen. Hij benadrukte dat de toewijding van de VS aan de NAVO buiten kijf staat. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Zweden wil dat de Europese Commissie met voorstellen komt die juridische en financiële risico's voor de lidstaten voorkomen. Het geld staat nu geparkeerd in België, waar men bang is voor Russische tegenacties. Ook haalde Zweden uit naar EU-landen die blijven afwachten en nog altijd meer geld betalen aan import uit Rusland dan aan steun aan Oekraïne. En bij een grote woningbrand in het Gelderse Doesburg is vanochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling, waarop een NL-alert werd verzonden en omliggende huizen werden ontruimd. Wie het slachtoffer is en wat de oorzaak van de brand is, wordt nog onderzocht. Het getroffen pand in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Een deel van de geëvacueerde buurtbewoners is inmiddels weer naar huis gegaan. Wanneer de rest volgt, is onduidelijk.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind.

0: Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Altijd zijn daar nog maar 2 rijstroken open. De politie doet onderzoek naar de toedracht. En daarom kun je maar beter omrijden via Zevenbergen de Haringvlietbrug richting Rotterdam. Pak je de A17, verder over de A59 en over de Haringvlietbrug, die ligt in de A29. Op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam bij Oud-Beijerland wel een kwartier vertraging. A73 Maasbracht-Nijmegen bij Moldau weer 6 kilometer file vanaf Hapstik 20 minuten oponthoud. En 40 minuten vertraging op de N217 Dordrecht-Spijkenisse voor de aansluiting met de A29 9 kilometer file. Heeft natuurlijk weer te maken met het ongeluk op de A16.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gringewitsch op een veiligheidstop in Warschau. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. En bij een grote woningbrand in het Gelderse Doesburg is vanochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. Het getroffen pand in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. 180 kilometer file al bij elkaar. 20 minuten vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Maastricht Airport. 10 minuutjes op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij knooppunt Sabina. Dat heeft ook weer te maken met de problemen op de A16 Breda-Rotterdam. Er gebeurde een ongeluk met 3 voertuigen bij knooppunt Ridderkerk nog voor de spits. Vertraging is nu een uur daar doordat er maar 2 rijstroken open zijn. Omrijden doe je via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Richting Breda op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht een kwartiertje vertraging. Dan de A27, Utrecht-Breda bij Werkendam een kwartier op onthoud. Kwartiertje extra op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. En een kapotte auto op de A76 vanuit Aken naar Geleen bij Nutcentrum. 3 kwartier op onthoud. Half uur tijdsverlies voor het verkeer op de N217 vanuit Dordrecht naar Spijkenisse bij de aansluiting met de A29. 5 kilometer file. Heeft natuurlijk direct te maken met problemen op de A16. En door die kapotte auto op de A76 file op de N281 vanuit Vaals naar Heerlen. Bij knooppunt Ten Eschen, 3 kilometer file, maar wel met een uur tijdverlies momenteel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Rusland is niet bereid om in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij in totaal 33 gewonden zijn gevallen. Zelensky bedankt de EU voor de nieuwste uitbreiding van het sanctiepakket, maar extra druk op de Russische wapenindustrie is volgens hem essentieel om de oorlog te stoppen, nu Rusland nog steeds veel geld binnenhaalt voor de financiering ervan. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De aanval trof onder meer ketens als Leclerc en Intermarché. Intussen kampt ook Ahold Delhaize, de moederorganisatie van Albert Heijn, met een grote IT-storing die bestellen onmogelijk maakt. Het is onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben. De bezorgdiensten van Picnic en Jumbo zien het aantal online bestellingen flink toenemen na het cyberincident bij Albert Heijn. Omdat klanten door de storing geen boodschappen kunnen bestellen bij de marktleider, schaalt Picnic de bezorgcapaciteit op met duizenden extra bestellingen. Albert Heijns moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg al diverse systemen offline gehaald, wat ook invloed heeft op het Belgische Delhaize. Het is nu nog onduidelijk wanneer de IT-problemen bij Albert Heijn zijn opgelost. En er komt volgend jaar een vaccinatieplicht voor leghennen om salmonella-besmettingen terug te dringen. Dat heeft staatssecretaris Erkens met de pluimveesector afgesproken. De afgelopen jaren lag het aantal besmettingen te hoog en eerdere maatregelen leverden niet genoeg resultaat op. Als de vaccinatieplicht onvoldoende helpt, sluit het kabinet niet uit dat in de toekomst besmette kippen sneller worden gedood. Salmonella wordt vaak via eieren overgedragen en is vooral voor kwetsbare groepen gevaarlijk.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland, bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het een grijze dag met wat regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Rusland is niet bereid om in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij in totaal 33 gewonden zijn gevallen. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De bezorgdiensten van Picnic en Jumbo zien het aantal online bestellingen flink toenemen na het cyberincident bij Albert Heijn, waardoor klanten niets kunnen bestellen. En er komt volgend jaar een vaccinatieplicht voor leghennen om salmonella-besmettingen terug te dringen. Het weer, toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland, bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Veel vertraging vanmiddag in het zuiden van het land. Staat 300 kilometer file bij elkaar. Zo is de linkerrijstrook van de A2 dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven. Dus bij Maastricht Airport na een ongeluk. 6 kilometer file en een half uur vertraging daar. Zijn maar 2 rijstroken open van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Na een ongeluk eerder vanmiddag al bij knooppunt Ridderkerk. Bergingswerkzaamheden zijn aan de gang. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Dat gaat niet helemaal filevrij. De andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht 13 kilometer file en een half uur vertraging. Half uur vertraging op de A17, Roosendaal-Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder 2 kilometer file. Omrijders voor de A16. Dan naar de A27 Breda-Gorkum. Bij Hank de kop van 11 kilometer file. Vanaf Breda-Noord een half uur vertraging. 20 minuutjes op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Die staat bij Sint-Oederode, 7 kilometer file vanaf knooppunt Eckerswijer, een half uur vertraging. En de nasleep van een ongeluk op de A76 Belgische grens Aken. De weg is weer vrij bij Nut, maar er staat nog 6 kilometer file.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
4: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.
5: On a

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. De systemen zijn door de supermarktketen preventief uitgezet. De websites en apps van Albert Heijn, Gallengal en Ethos zijn ook niet bereikbaar. Die zijn uitgezet om de IT-omgeving van moederbedrijf Ahold Delhaize te beschermen. De winkels zijn wel open, maar klanten kunnen hinder ervaren en persoonlijke kortingen mislopen. Albert Heijn vraagt klanten de kassabon te bewaren. Ze zullen later gecompenseerd worden. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Regeringspartijen D66, VVD en CDA leggen nog geen concrete aanpassingen voor om hun plannen aan de meerderheid te helpen. Andersom laten ook oppositiepartijen al hun kaarten niet zien om hun onderhandelingspositie te beschermen. Wel is duidelijk dat Pro flinke koerswijzigingen eist bij belastingen op werk, terwijl JA21 nog het gesprek wil voeren onder randvoorwaarden en liever flink bezuinigt. Elon Musk is voor zover bekend de grootste donateur voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Volgens de New York Times heeft hij sinds juli meer dan $276 miljoen gestoken in republikeinse groepen en zijn eigen actiecomité. Het grootste deel, zo'n $158 miljoen, ging naar een fonds ter ondersteuning van republikeinse senaatskandidaten. Rusland is niet bereid in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij 33 gewonden zijn gevallen. Zelensky bedankt de EU voor de nieuwste uitbreiding van het sanctiepakket. Maar extra druk op de Russische wapenindustrie is volgens hem essentieel om de oorlog te stoppen, nu Rusland nog steeds veel geld binnenhaalt voor de financiering ervan.
0: SOBFM, weerbericht.
1: En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land worden de files langzaamaan wat korter, maar nog fikse vertraging op sommige plaatsen. Zo 240 kilometer nog bij elkaar. Ging mis op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht Airport. 9 kilometer file en een uur vertraging daar. De linkerrijstrook is dicht. Richting Eindhoven rijden om via Heerlen over de A79 en de A76. De linkerrijstrook van de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht is ook dicht bij Zaltbommel. Daar staat een kapotte auto op. 14 kilometer file en een half uur vertraging bij Zaltbommel. Half uur tijdsverlies op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Voor knooppunt Sabina 4 kilometer file. Dan de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. De kop van 24 kilometer file. Vanaf Breda moet je rekening houden met meer dan een uur vertraging. Er zijn maar 2 rijstroken open bij knooppunt Ridderkerk. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug. Die ligt in de A29. We zagen ook al de vertraging op de A4 daardoor. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder een half uur tijd.

0: tijdsverlies. En ook op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Nu 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp. 7 kilometer file. Ook daar was wat gebeurd op de weg. De bergingswerkzaamheden zijn afgerond en de weg is weer vrij. Verder nog vertraging op de A50 Eindhoven-Os. Bij Sint-Oederode kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. 40 minuten tijdsverlies. A67 Eindhoven-Venlo. 10 minuten vertraging bij afrit Panningen. Daar is na een ongeluk de linkerrijstrook dicht. Dat de N3 Papendrecht-Dordrecht voor de aansluiting met de A16. 20 minuten vertraging.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Elon Musk is voor zover bekend de grootste donateur voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. En Rusland is niet bereid in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. En dan nog het weer, toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is vannacht zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er was een flinke spits in het zuiden van het land. Daar is nog 100 kilometer van over. Op de A2 Belgische grens Eindhoven bij Maastricht Airport. Na een sleep van een ongeluk. De weg is weer vrij, maar er staat nog 11 kilometer file met dik een half uur vertraging. A4 Antwerpen-Rotterdam. Een half uur vertraging tussen Tinteloord en knooppunt Sabina. 4 kilometer file daar. De A16 is weer vrijgegeven vanuit Breda naar Rotterdam. Maar bij Zwijndrecht nog wel de kop van 20 kilometer langzaam rijdend verkeer met een uur oponthoud. 3 kwartier vertraging aansluiten op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. A27 Breda-Gorkum, 20 minuten vertraging bij Nieuwendijk. Kwartiertje op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam. Dan naar de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook, half uur vertraging vanaf knooppunt Eckersweijer rijdt het langzaam. En op de A59 Os-Zierikzee voor knooppunt Sabina, 5 kilometer file en een half uur vertraging. Dan de A67 nog, vanuit Eindhoven naar Venlo. Bij afrit Panningen een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met BV.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Burnham zei deze dreigingen niet te tolereren en kondigde nieuwe sancties aan. Teheran ontkent betrokkenheid. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. Het ging om een reis van middelbare scholieren. Eén ervan had onontplofte munitie in zijn tas die alsnog explodeerde. Dat gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De slachtoffers zijn leerlingen en medewerkers. 3 verkeren in levensgevaar. Overal langs openbare routes is het Israëlische leger verplicht niet ontplofte munitie te verwijderen. Maar er ligt zoveel dat sinds de oorlog uitbrak een groot probleem is. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. De systemen zijn door de supermarktketen preventief uitgezet. De websites en apps van Albert Heijn, Gal&Gal en Ethos zijn ook niet bereikbaar. Die zijn uitgezet om de IT-omgeving van moederbedrijf Ahold Delhaize te beschermen. De winkels zijn wel open, maar klanten kunnen hinder ervaren en persoonlijke kortingen mislopen. Albert Heijn vraagt klanten de kassabon te bewaren. Ze zullen later gecompenseerd worden. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Regeringspartijen D66, VVD en CDA leggen nog geen concrete aanpassingen voor om hun plannen aan de meerderheid te helpen. Andersom laten ook oppositiepartijen al hun kaarten niet zien om hun onderhandelingspositie te beschermen. Wel is duidelijk dat Pro flinke koerswijzigingen eist bij belastingen op werk, terwijl JA21 nog het gesprek wil voeren onder randvoorwaarden en liever flink bezuinigt.
0: SOBFM, weerbericht.
1: En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits loopt op zijn eind. 60 kilometer file nog in onze regio. Kwartier vertraging op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Dat is na een ongeluk bij Maastricht Airport. De wegen staan wel weer vrij. 10 minuten vertraging nog bij Dordrecht als je over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam rijdt. De andere kant op de A16. Dezelfde kant op de A16. Ook richting Rotterdam. 19 kilometer langzaam rijdend verkeer nog tussen Breda en Dordrecht Centrum met een half uur vertraging. A27 Breda-Gorkum. 10 minuten extra bij industriegebied Avelingen. 10 minuten vertraging op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Numansdorp. En 10 minuten vertraging nog op de A67. Vanuit Eindhoven naar Venlo wordt langzaam gereden over 3 kilometer tussen Asten en afrit Liesel.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: Ja, goedenavond beste luisteraars, welkom bij Rock Block Radio. Het is maandagavond, het weekend is voorbij, dus ja, dan ga je lekker bij je radio zitten met een bakje koffie of een pilsje. Wat your fancy is zometeen.
1: Ja, het is misschien wel vroeg, maar ach.
0: Voor sommige mensen is het nooit te vroeg. It's 5 o'clock somewhere en 5 o'clock is al lang geweest. Dus ja,
1: daar heb je gelijk, hè? Dat is ook zo.
0: Nee, maar in ieder geval, lekker weekend gehad in ieder geval. Jij wat minder, want je moest niet schoonvouwen, dat ging zijn best.
1: Ja, dat klopt, ja. Dus ik heb heel wat uurtjes in de auto gezeten. Aan de andere kant van het land.
0: Ja, nou even ontspannen.
1: Ja. Ja, hey, ik heb helemaal niks gedaan vandaag. Ik heb alleen maar mijn rechtervoet ingetrapt en...
0: Scheuken.
1: Ja,
0: die boetes die komen vanzelf.
1: Dat bedoel ik. De heenweg misschien wel, terug valt misschien nog mee. Maar je ziet vanzelf binnenkomen.
0: Inderdaad. Ja, we openen de avond met... even kijken, Nervosa met het nummer Def. Ja, van even spieken, want ik heb het vergeten natuurlijk. Victor was zelf in 2014, dus dat is ook weer post terug.
1: Ik kan het zeggen, ja.
0: Ondertussen is natuurlijk Fernando Lira weer lekker op... opdreef met Crypta, maar eigenlijk de dames van Nervosa gaan ook nog steeds lekker stevig door.
1: Ja, ze doen het nog steeds, dus ze wisselen elkaar een beetje uit, heb ik het idee.
0: Ja, dat lijkt wel op. Oké, we hebben ook nog wat nieuw voor je klaarstaan natuurlijk.
1: Heel en... veel zelfs.
0: Ja, zo.
1: Ja, we gaan gelijk maar verder met de melodieuze Def van Darkest Hour.
0: Ja.
1: Ja, Suffer Divine heet het nieuwe album. Eind oktober ligt hij in de winkel. Ja, en dit is volgens mij de tweede single van het album.
0: Nou, kijk eens aan. Ja. En die heet Warrior, Darkest Hour.

0: Jawel, Warrior van Darkstower. Ja. En dan hebben we nog een nieuwtje voor je klaarstaan.
1: Ja.
0: Bad Rattlesnakes, we hebben er een paar weken geleden nog wat van gedraaid. Ze hebben een hele goede vrouwelijke zangeres. Ik ben even de naam kwijt, want ik wilde wat opzoeken. En, ik wilde niet tevoorschijn komen, helaas. Jammer. Oh, wacht even. Ja, hier heb ik het. Ja, sorry. Hier, deze, juist. Ja, ik moest even zoeken. Staat in één keer. Ja, daar is het. Opgericht in 2024. Heavy metal hard rock, jawel. Ja, Rowena Neal, zo heet ze, de zangeres.
1: Yes.
0: Ja, ze heeft echt wel een eigen stemgeluidje. Ja, en een beetje vrouwelijke dio, heb ik het idee altijd. Dat idee.
1: Ja, daar is niks mis mee.
0: Daar is helemaal niks mis mee, zeker niet. Dan gaan we er maar schouw draaien. Forever van Rattlesnakes.

0: Ja, Forever van Rattlesnake. Ja. Deze dame heeft een bijzondere stem.
1: Ja, maar
0: voor sommigen is het misschien even wennen, want ze heeft een beetje zo'n gemaakte, dramatische stem, weet je wel. Maar ik vind het wel wat hebben.
1: Ja, dat past ook wel prima met de muziek, toch?
0: Inderdaad, helemaal zeker.
1: Over nog een zangeres gesproken.
0: Ja.
1: Ja, we hebben het over de band Hippie Def Cult.
0: Ja.
1: Ja, Portland, Oregon. Je hebt ook een zangeres, ik ben de naam even kwijt.
0: Maar... Ja, daar zijn we niet zo goed in.
1: Dat klopt, ja. Maar een trio dus, hè?
0: Ja.
1: Met de een dame op zang.
0: Ja, en de bassist en gitarist. En die drummer heeft een geweldig drumstel. Op een of andere manier geweldig drumgeluid. Ja, hij speelt op een oude Ludwig.
1: Ja.
0: En ja, natuurlijk, het wordt gewoon opgenomen, dit en dat. Maar ik heb het idee dat ze proberen zo zuiver mogelijk het geluid houden van de drumstel.
1: Ja.
0: Niet te veel franjes eraan of zo. Tenminste, dat denk ik.
1: Ja, wat maken ze? Doomstone, psychedelische zit er in jaren 70. Maar dan met je moderne twist eigenlijk.
0: Ja.
1: Die single die we zo gaan draaien is trouwens een single die op zichzelf staat.
0: Oké. Okay.
1: Dus, ja, hij zal waarschijnlijk wel in een later album terechtkomen natuurlijk. Wil je ze zien en je woont in de buurt van Luik, dan kan dat. Staan ze natuurlijk dit weekend, 18 oktober, op Desert Fest in Luik.
0: Ah, kijk.
1: En daarna zijn ze even vertrokken, want dan gaan ze op tour in Amerika met Corrosion of Conformity en The Source.
0: Oh, dat is natuurlijk niet erg.
1: Dat is wel een mooie combi trouwens.
0: Inderdaad.
1: Ja.
0: Gaan we het maar eens draaien dan. Grit, Blood and Bone van Hippie Def Cult.

0: Ja, ik vind het basskick geluid zo lekker.
1: Laura Phillips dus.
0: Ja, Laura Phillips.
1: En Bas.
0: Ik had ze idee. Oké, dan gaan we eens even naar Polen. Ja, en het is bijna niet uit te spreken waar die gasten vandaan komen. Maar T-C-Z-E-W.
1: Zou het niet proberen.
0: Nou ja, in ieder geval, ik heb het over de band Azarat. Ze bestaan al sinds 98, dus dat is al een poosje. Ze hebben een nieuwe plaat uitgebracht. Die heet Scorn Eternal. En daarvoor gaan we een nieuwe single draaien. Herald of the Unseen.

0: Jawel, Azerrad met Herald of the Unseen.
1: Yes.
0: Dan gaan we eens naar het lijstje van Frans Verwoerd, oftewel de Frans Anderslijst. Dan hebben we weer een band uit Japan. En ja, hoe heet deze band? Deze band heet Hibushibiri. Tenminste, als ik het goed uitspreek natuurlijk.
1: Want Hibushibiri.
0: Maar het is een Japanse heavy psychedelische rockband afkomstig uit Osaka. Opgericht in 2012. De band bestaat of staat bekend om een explosieve live improvisaties, zware gitaarriffs en hypnotiserende grooves. De naam van de band is afgeleid van een oud-Japans jargonterm die vrij vertaald freak-out orgasm, oftewel een porno vakterm is het eigenlijk.
1: Ja,
0: het is bizar, denk ik. Maar ik heb het nog niet beluisterd, dus ik kan het niet helemaal zekerheid zeggen. En nou, ze hebben het ook. De band koos deze naam als een knipoog naar de titel van een oud-Japans erotisch tijdschrift, omdat het intens is, trippy en extatische energie, en het weerspiegelde wel goed wat zij maken.
1: Juist.
0: Vandaar. Okay. Nou, dan gaan we eens luisteren. Dit nummer heet The Cuckoo. Of The Cuckoo, ja. En van de band Hibushibiri.

0: valt mee gelukkig. Ik was bang dat er een of andere freak-out orgasm qua muziek kwam. Het bleef nog keurig.
1: Ja, dit staat trouwens op het album wat vorig jaar uitkwam van hun Flashback Stonehenge.
0: Ja, ja. Inderdaad.
1: Mocht je nog eens terug willen luisteren.
0: Ja, absoluut. Eens even kijken, dan is het tijd voor... Ja, en deze keer in de Cover Up Your Ass hebben wij Judas Priest. En wat gaan zij coveren? Johnny B. Good van de plaat Ram It Down.
1: Ja.
0: Ja, Johnny B. Good was natuurlijk een nummer van Chuck Berry. Het was geschreven in 1955. En eigenlijk, ja, het gaat wel een beetje over hemzelf. Of we net niet, maar over de jongen die gitaar speelt natuurlijk. Het is opgenomen in, of uitgebracht in 1958. En het staat op de 7e plaats op de 500 Greatest Song of All Time.
1: Kijk.
0: Niet deze weet natuurlijk.
1: Nee, maar hoe dan we toch over Judas Priest hebben. De bassist Ian Hill.
0: Ja.
1: Die gaat met pensioen.
0: Ja.
1: Ja, 74. Ja, hij kan met reuma in zijn schouders en zijn knieën en zijn rechterhand.
0: Oei.
1: En ja, hij wilde hun doorgaan tot het niet meer kon.
0: Ja.
1: Hij had al iemand achter de hand. Dave Rimmer van Uriah Heep en Elegant Weapons. Die had hem vervangen. Maar ja, het ging dus in Brussel ging het dus helemaal mis, hè? Want toen heb hij een pees afgescheurd in zijn schouder, dus toen was het gewoon klaar. En nu heb je zoiets van, ik ga mijn pensioen, stop ermee.
0: Ja.
1: Ja, en dan hou je zoiets hebben van, ja, volgens mij is hij het langstzittende bandlid, denk ik.
0: Ja, Priest. Rob Helfer, toen kwam er pas wat later bij.
1: Ja, klopt. Dus ja.
0: Ja, ja, en als Rob Helfer stopt, is het dan echt klaar of...
1: Ja.
0: Maar... Of gaat het dan door? Want er zijn vast natuurlijk wel goede zangers die precies dat wat hij doet ook wel kan.
1: Ja, maar met frontmannen heb ik altijd zoiets van, het is toch het gezicht.
0: Ja, want maar ja, als je nou ziet die John Tora, die nou natuurlijk naar Quiet Riot...
1: Ja, ik zag beelden van je.
0: Ja, die gozer is echt wel goed. Die kan prima zingen.
1: Ja.
0: Maar ja, daar zit er nog Rudy Sarzo natuurlijk nog in en zo. En die drummer die zijn broer weer, blablabla. Dus,
1: maar dat is toch hetzelfde als Poosje geleden natuurlijk met Twisted Sister.
0: Ja.
1: Die snijder ermee stopte. Wie werd... wie hing het
0: Sebastian Bach.
1: Ja. Ja, heb ik ook zoiets van ja.
0: Ja, was vooral denk ik om die toeren te maken of zo.
1: Ja, dat denk ik. Maar voor de rest, ja. Nee.
0: We gaan het maar eens draaien. Johnny B. Good van Judas Priest.

0: Jawel, Johnny B. Goode van Judas Priest.
1: Ja.
0: We gaan lekker door met Power Trip.
1: Ja.
0: Een nieuwe single uit.
1: Ja, een dubbele nieuwe single.
0: Ja.
1: Ja, Scavenger and Precinct Free.
0: Ja.
1: Ja, Ryle Gailey, die overleed natuurlijk 6 jaar geleden.
0: Ja.
1: En het is het eerste nieuwe materiaal met de nieuwe zanger Seth Gilmore van Fugitive.
0: Ja.
1: 2023 bij de band gekomen dus. Maar we kunnen ze niet allebei draaien.
0: Nee.
1: Eentje.
0: We draaien er één.
1: Ja.
0: Ja, ik moet je zeggen, Seth Gilmore, op een gegeven moment, ik speelde het af op YouTube.
1: Ja.
0: Ik denk, hij klinkt een beetje, ik dacht eerst is het de broer van John Tardy, van Obituary.
1: Ja.
0: Of Obituary, het ligt er net aan hoe je het wil uitspreken. Ja, hij heeft een beetje die klank.
1: Ja.
0: En ik had zoiets, past eigenlijk wel goed bij deze stijl. Ik denk, cool.
1: Ja.
0: Fugitive was sowieso goed, dus het is klaar. Oké, Precinct 3 van Power Trip.

0: Ja, Powertrip. Yes. Juist. Dan gaan we eens even door met de lijst van mijn reis. Namelijk de band Groovy Ghoulies. Dat was een Amerikaanse horror-pop punkband uit Sacramento, Californië. Die actief was van 1983 tot 2007. Ja, energieke en Ramones geïnspireerde drie akkoorden punk.
1: Ja.
0: Daar komt het zo'n beetje op neer. Even kijken, gaan we die maar draaien dan.
1: Yes.
0: She's My Vampire Girl van Groovy Ghoulies.

0: My Vampire Girl van Groovy Ghoulies.
1: Yes.
0: Oké, dan gaan we eens naar Nieuw-Zeeland, naar Hamilton. De band, of niet de band Hamilton, maar de stad Hamilton. Daar vandaan komt de band Conspire. Dat is een melodieuze death thrash band. Ja, ik vind ze best gaaf, die gasten. En het zijn nog hele jonge gastjes. Ja. En zeer getalenteerd, zag ik wel. Want het nummer is zeer indrukwekkend. En de, ja, alle muzikanten zijn goed. En vooral de gitarist, zanger Dorian Akasa. Of Akasha, hoe dat ook precies.
1: Yeah.
0: Ja, denk zo, die jongens... Het is dat ze nu zijn.
1: Mooi band voor de toekomst.
0: Jawel, zeker yes. Wel. Echt jonge mannen kunnen goed spelen. Dit is Conspire met Razorblades en Reveries.

0: YNG met Open Fire. Live in 1985. Goeie band
1: altijd. Ja, natuurlijk. Altijd goede band gebleven. Ja,
0: strak,
1: is het gewoon
0: strak,
1: zo.
0: Strak. Ja. Oké, dan gaan we afsluiten. Dit uur dan in ieder geval. En dan gaan we zo meteen weer verder. Dan sluiten we af. Ah, ho.
1: Oudje.
0: Een oudje. Celebrity Skin. Tot zo.

0: SOB FM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. De luchthaven blijft gesloten zodat maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen. Afgelopen zaterdag kwamen bij de zwaarste aanval in 10 jaar tijd 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. Vandaag maakte KLM bekend in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam te vliegen. Vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. Tot 5 jaar geleden was de eerste echo rond de 20 weken. Als dan een zware aandoening werd ontdekt, moesten ouders binnen een paar weken beslissen of ze de zwangerschap wilden afbreken of niet. Onlangs kwam de Gezondheidsraad met het advies om de 13 weken echo niet door te zetten, omdat uitslagen vaak niet kloppen. Gezondheidsminister Hermans volgt dit advies. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Burnham zei deze dreigingen niet te tolereren en kondigde nieuwe sancties aan. Teheran ontkent betrokkenheid. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. Het ging om een reis van middelbare scholieren. 1 ervan had onontplofte munitie in zijn tas die alsnog explodeerde. Dat gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De slachtoffers zijn leerlingen en medewerkers. 3 verkeren in levensgevaar. Overal langs openbare routes is het Israëlische leger verplicht niet ontplofte munitie te verwijderen. Maar er ligt zoveel dat dat sinds de oorlog uitbrak een groot probleem is.
0: SOBFM, weerbericht.
1: En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: Ja, dat hoor je me wel eens roepen. Als ik weer een paar pint op heb in, bij een concert. Het is altijd leuk dat mensen altijd gelijk snappen waar het naartoe moet. Altijd grappig. Die Belgen snappen het niet zo goed.
1: Nee?
0: Nee, ik probeerde het de zaterdag een paar keer. Maar kijk, een beetje wazig aan zo. Ik denk, ja, Belgen hebben. En wat een humor, joh.
1: Echt, ander soort humor.
0: Denk het. Ja, mijn humor. Ja, nee. Mijn humor is gewoon beter klaar. Oké, we gaan naar Down.
1: Ja, Down. Tweede single van het nieuwe album. Het nieuwe album Volume 5. 20 november moet hij in de winkel liggen. Ja. Tenminste, tweede single van het nieuwe album. Als ik die, wat eerst uitkwam, die cover even niet. Die afzichtelijke, hoe heet dat?
0: Die rekenen we even niet mee.
1: Ik hoop ook niet dat hij op de nieuwe album. Op de nieuwe album terechtkomt trouwens. Ja. Dus. Oh, maar goed, dit nummer is eigenlijk meer een mix van de vertrouwde sound en wat je de klassieke metal eigenlijk.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we eens kijken. De Myth van Down.

0: Jawel, even kijken. Down with the Miff. Oké. De band Bone Dust. Ja, kan er eigenlijk niet zoveel over vertellen.
1: Savage volgens mij.
0: Ja, of Savage, sorry. Sorry, ik was even in de war. Ja, inderdaad. Ik was even met wat dingen bezig. Oké, die hebben een nieuwe single uit. En dat heet dus Bone Dust.
1: Juist.
0: Dat was wel. Ja, komt-ie dan, hè.

0: Jawel, Savage met Boondust.
1: Ja, gaan wij naar Death Heaven.
2: Juist.
1: Ja, afgelopen vrijdag kwam er eigenlijk vanuit het niets een compleet nieuwe EP uit.
2: Oké. Okay.
1: Nou ja, drie nummers met in totaal 22 minuten, dus je weet het wel.
2: Ja.
1: At Work in the Fields of the Bomb,
2: aha,
1: heet die. Dus ja, dit nummer, Hunter, zat ook een mooie video bij.
2: Ja.
1: Dus we hadden zoiets van, die gaan we zeker draaien. Maar ja, we wilden hem ook nog voor iemand anders draaien.
2: Ja.
1: Ja.
2: Als een kleine hartversterker voor onze goede vriend Robert Verhoeven.
1: Ja.
2: Alsjeblieft. Death Heaven met Hunter.

0: Hunter van Deafheaven.
1: Ja.
0: Oh. Oké, dan gaan we eens even naar Americana's rockband Los Angeles Dirty Honey.
1: Even totaal wat anders.
0: Even totaal wat anders. Zeker ja, totaal wat anders. Ja, ik had eigenlijk nog nooit van deze band gehoord. Ze bestaan sinds 2017.
1: We hebben er wel eens vaker wat van gedraaid.
0: Ja, toch wel,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Dan denk ik, ja, dat moet wel een keer voorbij gekomen zijn. Maar het is dan niet blijven hangen, denk ik.
1: Dat zou kunnen.
0: Ja, en ik zag een clip voorbij komen. Ik denk, oeh, lekker nummertje dit. Ze zijn opgenomen op zo'n flatgebouwtje, weet je wel. Zodat je overzicht krijgt van Los Angeles, waar ze vandaan komen natuurlijk.
1: Ja.
0: Lekker. Dit nummer heet Lights Out.

0: Yes, lights out, everybody.
1: Ja. Ja, ja. Mocht je na van het weekend nog vervelen, ja, dan kan je een vrijdag kan je naar het beest toe.
0: Ja.
1: De Wodan Boys en ja, badminton. Ja, de Wodan Boys. Ja, ze hebben een keer gespeeld natuurlijk. Ja,
0: vorig jaar of twee jaar terug hebben ze gespeeld op Beest Brult. Dat was best leuk. Ja, ja. Die, volgens mij zit er één of twee leden van Sommieu in. Die bassist of zo, geloof ik.
1: Ja.
0: Maar het lijkt totaal niet op die band, hoor. Dit is echt wel een lekkere rockband.
1: Ja, een beetje de high energy. Ja,
0: het is rock'n'roll dingen en zo. Het is echt heel tof.
1: Ja, vrijdagavond dus. Aanvang 8:30. Ja,
0: absoluut. Oké, dan. En dan gaan we eventjes. Ja, naar het lijstje wel op. Want die hebben we natuurlijk ook. We hebben de band Wireless. En als ik het goed heb, ja, dan was het een Australische Canadian rockband. Moet je nagaan. Australië en Canada. Goed, hoe ga je dat voor elkaar krijgen?
1: Nou ja, het valt er van mij. Ja, andersom. Is toch niet zo ver?
0: Ja, maar toch. Maar toch.
1: Ja, hoe kan
0: nou, hoe nee, ja, nee, je moet het niet zo zien. Het toch? Ja, maar stel je voor, jullie even kijken hoor. We wonen dan in Canada. Dat is aan de andere kant is. Als dat land is oceaan, dan heb je toch wat eringen en te gaan.
1: Ja, ja, nee, okay. Dat klopt.
0: Ja, met de bus. We gaan wat draaien van deze band. Hè? Want volgens mij ook iets met Geddy Lee zag ik erbij staan. Want misschien is dat de Canadese link of zo. Of die heeft het geproduceerd. Ik weet niet precies. In ieder geval, we gaan er maar eens gewoon wat van draaien. One of a Kind van Wireless.

0: Jawel, One of a Kind Wireless. Ja, het werd geproduceerd door Geddy Lee.
1: Ja, dat klopt, ja. Dit komt uit 1980.
0: Ja, dat is wel een poosje terug. Ja, ja, lekker pas geluid, ja. Natuurlijk Geddy Lee.
1: Ja, hey, wie zit er achter de knoppen?
0: Ja,
1: toch?
0: Daarom. Hey, je hebt geen zak te vertellen, maar er komt wel een goed basgeluid.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, absoluut. Is tijd voor...

0: Ja, en deze keer in de Metal Before Metal Proto Metal.
1: Ja.
0: De Beatles met Helter Skelter. Ja, ja, dan wordt er door sommige mensen wel eens gezegd... dit is het allereerste heavy metal nummer. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar het is wel zo dat er dingen in zitten natuurlijk in deze muziek. Ja, die je wel aan heavy metal kan linken.
1: Ja.
0: En ja, laten we dat even beginnen. Dat, het nummer is bedrukt van McCartney's inspanning om een zo luid en lelijk mogelijk klinkend geluid te creëren. Oh ja, ze hebben je met alleen ja. Nou, in ieder geval, hij wordt door de muziekhistorie gezien als, of historici gezien als een belangrijke invloed in de ontwikkeling van heavy metal. Dat is natuurlijk weer wat heel anders.
1: Ja.
0: En ja, Ringo Starr schreeuwt aan het einde nog dat hij... I got blisters on my fingers, maar het nummer moest nogal vaak over. Ja, het nummer en de andere liedjes van het White Album, ja, zoals Piggies en Revolution 9, deden de criminele hippie Charles Manson geloven dat een rassenoorlog en een atoomoorlog erbij waren. Het is echter onzeker of deze nummers voor Manson en zijn volgelingen, de Manson Family genoemd, de inspiratie vormde voor het plegen van de beruchte Tate LaBianca moorden. Ja, ik denk dat iedereen wel daar zelf van gehoord heeft.
1: Ja, die kent iedereen.
0: Een hele
1: klopt.
0: brute. Ja, Sharon Tate was
1: Sharon Tate,
0: ja,
1: dat
0: was de vrouw van Roman Polanski. Hè? Die was ook nog eens zwanger. Hè?
1: Ja.
0: Ja, bizar. Ja, Helter Skelter. Ja, wat is het eigenlijk, een Helter Skelter? Het is een glijbaan. Ja, dat is, je klimt met een trap naar boven en dan ga je een soort spiraal ga je naar beneden. En dat is de Helter Skelter. Ja, het klinkt natuurlijk ook wel heel onheilspellend. Ja. Het is het eigenlijk niet.
1: Nee.
0: Maar ja, je gaat helterskelterend naar beneden.
1: Ja, maar hij hoort inderdaad wel gewoon thuis in deze categorie.
0: Absoluut.
1: Dat klopt.
0: Zeker wel. Het geluid en de dingen en de zang en noem maar op.
1: Ja.
0: Ja, zoals het is als invloed op de ontwikkeling van heavy metal.
1: Ja.
0: Helterskelter van de Beatles. Ja.

0: vingers!
1: Ja, dat was het. Ja. Hij moest het nummer zo vaak spelen. Ik denk, watje. Moest een keer hard mappen, zeg.
2: Ja.
1: Okay. Ringo Starr was wel een goede drummer, trouwens.
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. We blijven nog even in Engeland.
1: Ja.
2: Maar deze keer gaan we naar Birmingham. Ah. Naar Memoriam. Mm-hmm. Ja, dus het bestaat nu 10 jaar. Ah. En het zesde en laatste album komt eraan. Ze stoppen ermee.
1: Oké. Okay.
2: Ja, er is natuurlijk de band rond Bolthrower zanger Carl Willits.
1: Ja.
2: Ja. Ja, ze zeggen van, hey, we stoppen. En nergens terug kunnen vinden waarom. Geen idee. Okay. Maar ja, het zou wel een...
1: Gewoon gezien meer misschien.
2: Ja, dat zou kunnen.
1: Carl Wild is natuurlijk ook al...
2: dat
1: niet meer zo jong.
2: Dat is ook zo. Endgame heet dat album. Daar moet je even op wachten. 29 januari.
1: Ja, dus, dan komt er al een toertje aan. Zo, dit
2: ja, dan, dat denk ik wel. Maar ja,
1: het zal wel loslopen.
2: Dat bedoel ik.
1: Ja, en dan komt er nog een Memoriam voor Memoriam.
2: Ja, en volgend jaar brengen we weer een nieuw album.
1: Ja, inderdaad. Nothing More to Say, Memoriam.

0: Ja, Memoriam met Nothing More to Say.
1: Inderdaad.
0: Oké. Dan gaan we nog eens even naar de lijst van mijn reis. Ja, dat is een beetje een gek dingetje. Want wij zochten Crime Wave 66 met Catch 22. Maar dat was niet te vinden blijkbaar op Tidal.
1: Nee.
0: Toen kwam er iemand. Ja, ik heb Fury 66 gevonden met Catch 22. Dat is wel heel apart.
1: Ja, we zijn allemaal twee punkbands.
0: Ja, het zijn allemaal punk. Melodieuze hardcore punkrockband uit Santa Cruz is dit.
1: Ja.
0: Opgericht in 1993. De naam is geïnspireerd op een Plymouth Fury uit 1966. Dus ja, dan doen we die maar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Waarom niet?
0: Dus ja, sorry.
1: Het wijkt ietsje af. Maar
0: ik denk, misschien ken je dit wel.
1: Ja.
0: En denk ik, oh, wat een leuke verrassing.

0: Jawel, Catch 22 van Fury 66. Oké, grappig eigenlijk net. We hebben net Memorium gedraaid. Ja. En die hebben natuurlijk een tijdje, was het niet voor jou, twee jaar terug, gespeeld op Cashfest.
1: Ja, in Terneuzen.
0: Ja, dat was trouwens ook laatste dit weekend. Ja, maar ik ben in Keulen gegaan, want ik moest naar België. Naar
1: Ansloot.
0: Ansloot. Trouwens heel leuk. En de Verlichte Geest, toffe zaal.
1: Ja.
0: Bak, ding, gewoon beton. Maar wat speelde er ooit op Cashfest? Carnation.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dus ja, hebben we twee bands die daar hebben gespeeld. Haha, grappig. Ze hebben wel een beetje volgens mij een imageverandering ondergaan. Want het logo is wat anders en ze hebben ook allemaal bloed en blablabla bla, bla, bla over de bakkers. Maar ze hebben een nieuwe plaat uit, die heet Symphony in Flesh. Vandaar dat bloed waarschijnlijk.
1: Ja.
0: En daar gaat van het nummer Blackmouth.

0: Ja, Carnation. Goede, ja. Strakke band.
1: Ja.
0: Zeker. Twee keer live gezien. Zo, erg goed. Yes. Oké. Ja, die Belgen die kunnen dat weer wel. Ja. Oké, dan gaan we nog een totaal instrumentaal. Sammy Boller. Ja, of Boller. Boller, ja. Ja, een gitarist. De stijl van Eddie Van Halen naar Randy Rhoads. Deze jongen kan serieus goed spelen. Dit is Kingdom of the Sun van zijn debuut-LP.

0: Ja, Kingdom of the Sun, Sam Baller.
1: Ja,
0: de laatste nog.
1: Nog eentje, we gaan eruit met de nieuwe van de Dead Daisies. Ze hebben een nieuwe zanger, Kelly Hansen. Die kennen jullie van Foreigner waarschijnlijk. En wil je ze zien, staan ze 5 maart in de Evenaar met de Choir Boys en de Jams.
0: Oké, ik zou zeggen mensen, bedankt voor het luisteren.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week. Hey!

0: Streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. Het kabinet zal het plan stevig moeten aanpassen om voldoende steun in de Tweede Kamer te krijgen. Het idee achter de vrijheidsbijdrage is dat burgers en bedrijven mee gaan betalen aan de flink stijgende defensiekosten. Zoals de plannen er nu liggen, wil de hele oppositie het van tafel. Dat bleek tijdens het eerste overleg vandaag. Het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. De luchthaven blijft gesloten zodat maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen. Afgelopen zaterdag kwamen bij de zwaarste aanval in 10 jaar tijd 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. Vandaag maakt de KLM bekend in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam te vliegen. Vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. Tot 5 jaar geleden was de eerste echo rond de 20 weken. Als dan een zware aandoening werd ontdekt, moesten ouders binnen een paar weken beslissen of ze de zwangerschap wilden afbreken of niet. Onlangs kwam de Gezondheidsraad met het advies om de 13 weken echo niet door te zetten, omdat uitslagen vaak niet kloppen. Gezondheidsminister Hermans volgt dit advies.
0: SOBFM, weerbericht.
1: En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: streekomroep De Beverlanden. Jan Steen.
1: Vanuit de kelder van het SOB FM gebouw. Dit is het Hof van Steen.
2: Welkom bij de 1000ste aflevering van Hof van Steen.

0: Peter en Martin, bedankt voor de afgelopen twee uur Rock Blok Radio. En welkom bij de 1000ste aflevering die we de ether inslingeren hier via de streekomroep De Beveland van het Hof van Steen. Wat eigenlijk een feestuitzending had moeten worden, werd een donderdag gigantisch de grond ingestampt. Doordat we het bericht kregen dat 1 januari 2027 de radiotak van streekomroep De Beveland definitief stopt.
1: Het Hof van Steen, iedere maandagavond van 9 tot 11.

0: En dan weer mee terug naar 1981, het album Eddie, Old Bob, Dick en Kiwi, oftewel het debuutalbum van de Temple Tudor en The Swords of the Thousand Men.
1: Ze rocken en zijn Addie's rockladies.
0: Ja, Addie is er deze week ook weer niet. Ze is nog even met een aantal ladies lekker een motorrit aan het maken in het wat regenachtige Nederland. Maar goed, ze heeft nog wel doorgegeven dat Vakura Salt de rocklady van deze maand is.

Voor Ruka Assault was dat de Rock Ladies voor de maand oktober. Die is nog even met een aantal ladies. Zet ze ergens in de Achterhoek, maakt ze nog een paar leuke motortours voordat ze definitief de motor binnen kan gaan zetten. U luistert nog steeds naar Streekomroep de Beveland, nog tot 1 januari. En dan is het gebeurd met de radiotak van dit radiostation.

0: Van de zomer overleed ze op 75-jarige leeftijd, Bonnie Tyler. Maar in 82 maakte ze het album Faster Than the Speed of Night, waarop deze Total Eclipse of the Heart stond. En wij draaiden de volledige albumversie ervan.
1: De beste classics, nieuws en meer. SOBFM. Streekomroep de Bevelanden.

0: Het 13e album van Sheryl Crow heet Pick Me Up. En dat kwam onlangs afgelopen vrijdag werd dat in release gebracht. Het is de derde single die ze ervan af trekken, de titelsong.
1: Welkom bij de 1000ste aflevering van Hof van Steen.
0: 4 december 2016, toen begonnen we met Hof van Steen, toen nog op BX Radio, later SOB FM, wat dan uitgroeide tot streekomroep De Beverlanden. We hebben nog 23 afleveringen, want op 30 december maken we onze allerlaatste Hof van Steen hier op streekomroep De Beverlanden, 1 januari. Dan wordt de stekker uit de afdeling radio getrokken en dan is het gebeurd met deze fijne programma's, uw radio.

0: Was Ton Scherpenzeel, we kennen hem van Kajak als toetsenist, zomaar solo. Maakt hij ook nog een aantal platen. Hij brengt op 20 november brengt hij het album Legend of the Heart uit, waar deze single Building Castles in the Sky ook op staat, wat ingezongen werd door Thomas Scheephoff.
1: Een mijlpaal voor dit album. 50 jaar oud.
0: 11 oktober 1976 verscheen het album Arrival van ABBA.

0: Arrival is het vierde studioalbum van ABBA en het zeg maar best verkochte studioalbum wat de formatie uitgebracht heeft. Verscheen op 11 oktober 1976, 50 jaar geleden, gingen maar een kleine 6 miljoen exemplaren van over de toonbank. Beter verkocht het album, het best verkochte album van ABBA, dat was Cold. En daar gingen er een kleine 25 miljoen exemplaren van over de toonbank. Maar toen was de formatie al lang en breed in rustpauze. Op dit album onder andere de hits Dancing Queen, Money, Money, Money en Knowing Me, Knowing You.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het vijfde studioalbum van de formatie Ice House.

0: Man of Color, dat is het vijfde studioalbum van Icehouse. En dat verscheen op 21 september 87. Gingen een kleine 800.000 exemplaren van over de toonbank. De grootste hit die erop staat, dat was Crazy. En die hoor je aanstaande woensdag.
1: Marco Borsato bij Hof van Steen.

0: van de DVD Zine hoor je Marco Bussato als de lichten zijn gedoofd. En dat zal ook hier gaan gebeuren. Op 1 januari 2026 is het gebeurd met de radiotak van Streek Omroep De Beverlanden.
1: Welkom bij de 1000ste aflevering van Hof van Steen.
2: Llegaste a mi vida para enseñarme tú.

Mintus is de oorspronkelijke nummertje uit 2009 van de Mexicaanse rockformatie Camellia. En het is de nieuwe single voor Laura Pagino. En die gaat ook op wereldtournee. Doet Nederland ook aan. Die is te bewonderen op 24 november 2027 in de Ziggo Dome in Amsterdam.

We gaan weer mee terug naar België. Case Choice. Wacht in de zomer van 98. Hully, derde studioalbum uit Cocoon Quish. En de allergrootste hit die erop stond, dat was Believe. Wij gaan terug naar de jaren 70.

0: Het tweede studioalbum van de Eagles heet Desperado en dat verschijnt in 1973. De grote hits die er vanaf kwamen, TK, Sunrise en The Outlaw Man. En je hoorde ervan de titelsong.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we weer bij u terug met de alarmvijf van 35 jaar geleden.
1: Een lekkere live albumtrack.
0: En daarvoor gaan we naar Leeds. In 1970 werd het album The Who Live in Leeds uitgebracht met onder andere The Magic Bus.

0: pas nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. Het kabinet zal het plan stevig moeten aanpassen om voldoende steun in de Tweede Kamer te krijgen. Het idee achter de vrijheidsbijdrage is dat burgers en bedrijven mee gaan betalen aan de flink stijgende defensiekosten. Zoals de plannen er nu liggen, wil de hele oppositie het van tafel. Dat bleek tijdens het eerste overleg vandaag.
1: SOBFM, weerbericht.
0: En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: 105 SOBFM.

0: Allemaal welkom terug bij het tweede gedeelte van het Hof van Steen albumversie. De 1000ste aflevering van het radioprogramma. We namen je mee terug, 35 jaar terug in de tijd, naar 1991. 11 oktober was het toen. Toen was de alarmschijf van Carlin Jeffrey. Hey, hey, rock and roll. Zijn comeback single. Eigenlijk, na 9 jaar bracht hij pas nieuwe muziek uit. En dat zou nog tot een vierde plaats
1: Blijf
0: komen.
1: Luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen. Welkom bij de 1000ste aflevering van Hof van Steen.

Dedication is een album uit 81 van de Amerikaanse zanger Kerry U.S. Bond. En een aantal nummers zijn geschreven door Bruce Springsteen. This Little Girl werd inderdaad ook geschreven door Bruce Springsteen. En dat zou een van de grootste hits worden van dit album.

0: 81 jaar oud is hij ondertussen, Herman van der Veen. En hij blijft maar platen maken. Vorig jaar maakte hij het album Plus met diverse artiesten zoals André van Duin. En nu heeft hij op 6 november komt een nieuw album uit, Plus Plus. En de eerste single die er vanaf komt van Herman van Veens Plus Plus heet De Echte.
1: In de polder, aan het water of in de stad. Beveland raakt je. SOBFM. Streekomroep De Bevelanden.

0: zijn weer terug van weg geweest, de Inruptus. En brengen binnenkort een nieuw album uit, Hully 5e. Dat is 4 jaar na het laatste album In The Wild. En daarop staat ook deze nieuwe single, Warriors Spirits.
1: Een mijlpaal voor dit album. 40 jaar oud.
0: Morgen is het precies 40 jaar geleden dat het album One Is One van Howard Jones uitkwam.

Howard Jones bracht 40 jaar geleden bracht hij het album One to One uit. De grote hit die er vanaf kwam, All I Want. Je hoorde hem hier. En vorige week draaiden we ook zijn nieuwe single, want hij bracht onlangs nieuw materiaal uit. En dat heette Stand Up. Een andere artiest die ook uit de jaren 70 ook al actief was, was Iggy Pop. Hij bracht ook vorige week was hij te horen op de nieuwe single van Mock Away Underground. En dit is zijn grote hit uit 77.

0: Hij was terug te horen op de nieuwe single van Mokwey, onderkant Iggy Pop. En je hoorde hem uit 1977 van zijn tweede album Lust for Life, waar ook de titelsong een grote hit werd. Staat ook deze Passenger op. En het album dat werd medegeschreven door David Bowie. En daar staat ook de originele versie, zeg maar de eerste versie van Tonight op.
1: Dames en heren,
2: hi, this is Meatloaf.
1: Hier is Meatloaf.
3: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
4: Will he offer me his mouth?
3: Yes.
4: Will he offer me his teeth?
3: Yes.
4: Will he offer me his jaws?
3: Yes.
4: Will he offer me his hunger?
3: Yes.
4: Again? Will he offer me his hunger?
3: Yes.
4: And will he starve without me?
3: Yes.
4: Then does he love me?
3: Yes.
4: Yes.
3: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
4: Yes.
3: I bet you say that to all the boys.

0: You took the words right out my mind. En dat was eigenlijk min of meer de debuutsingle eigenlijk van Meatloaf. Toen hij als, zeg maar, als solo-artiest verder ging, kwam van zijn debuutalbum Bed Out of Hell uit 1977.
1: Hier is het album van de week.
0: Het vijfde studioalbum van The Icehouse heet Men of Color.

0: zesde studioalbum van de Australische formatie Ice House heet Men of Colors. En daarop staat één grote hit, wat ook hier in Nederland nog een grote hit werd. En dat was Quasi. Van het album zelf gingen er een kleine 800.000 exemplaren van over de toonbank.
1: De beste classics, nieuws en meer. SOBFM, streekomroep de Beverlanden.

0: like a sleep twitch.
1: Het is alweer 17 jaar geleden dat dit album uitkwam. Op 9 oktober 2009 verscheen het derde studioalbum van The Editors. In This Light and On This Evening. En de grote hit die er vanaf kwam, dat was Papillon.

0: Deze punkband komt uit Utrecht, heet Tusky. En wil je ze live zien spelen? De dichtstbijzijnde optreden hier vanaf hier is in Breda. Op 7 november geven ze daar 2 concerten.
1: De Kerst Countdown.
0: Ja, het is nog kleine 73 dagen en dan is het kerst. En dat betekent ook weer dat de winkels volop met kerstspullen gaan liggen. Kerstshows in de tuincentra's zijn er. En natuurlijk betekent ook weer dat er kerstplaten uit gaan komen.

0: Ja, 73 dagen, dan is het de kerst. Dus de kerstplaten die beginnen ook langzaam los te komen. En een van de eerste die met een nieuwe kerstsingle uitkomt, dat is Alanis Morissette. Die heet Beautiful Stars of Bethlehem. Terug te vinden op haar album die op 6 november zal uitkomen met 14 kerstsongs. Het nummertje is oorspronkelijk van de a cappella groep Home Free.
1: We gaan nu het licht uitdoen en sluiten de deur. Tot een volgende keer.
0: Ja, we gaan hier straks na de klok van 11 uur drukken op het knopje non-stop muziek. Dan krijgen we tot de klok van 12 uur avondrood. En dat wordt gevolgd door de Beverlandse Nachtwacht. En dan heb je nog een kleine 79 dagen dat streekomroep de Beverlander, de radiotak, nog in de lucht zal wezen.
1: Terug in de tijd met deze 12-inch klassieker.
0: Maar we blijven lekker muziek nog maken voor u. Nog 22 afleveringen van het Hof van Steen krijgt u. Woensdag krijg je een gouden oude aflevering tussen 7 en 9. Volgende week zijn we weer tussen 9 en 11 direct naar de jongens van Rockblok. 12-inch doen we dit keer met een plaat uit 78 van Earth, Wind & Fire en waarschijnlijk wel een van jullie grootste hits, Boekie Wonderland. Wat mij betreft graag tot een volgende keer.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station.

0: Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington.
1: SOBFM, weerbericht.
0: En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Bevelanden.
1: 105 SOBFM.

met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink

15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. 105.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.
0: SOBFM, weerbericht.
1: En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 5.

0: SOBFM, Streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.
0: SOBFM, weerbericht.
1: En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.